0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws. Oh
0: yeah. Langstraat FM. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

fight is on.

light is on.

0: nemen bestaat.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

mij een beetje vreemd, hè? 1968, ik was 1 jaar. Toen stond dit op de allereerste plaats in de hoogste regio in de hitparades in heel Europa. Hè? Ja, want Duitsland, Nederland, België, overal stond het nummer 1. Hè? De Golden Earring en Dang Dang, Dikkie Dikkie Dang. Een van de eerste plaatjes van de Golden Earring toen ze nog de Golden Earrings heten. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Goedemorgen, het is maandag. Het is 7 augustus, zou ik zeggen. Nee, 7 september. Ja. Dus nee, wat dat betreft schieten we alweer op. De R zit er alweer in. En welkom bij dit ochtend radioprogramma. Ja, het huis van Gerard Reven staat te koop. Waar hij in de jaren 60 en 70 woonde in Friesland. Ja, de belangstelling is erg groot. Niet alleen omdat er natuurlijk een bekende oud-bewoner in heeft gezeten. Maar ook door de vraagprijs. Want het kost maar 185.000 euro. Nou, dat is een schijntje. Dat hebben we allemaal wel een keer op zak. 185.000. Ja, in Grionterp, in de Friese gemeente Zuidwest-Friesland, wonen ongeveer 30 mensen. Dus echt druk is het er niet. Als je daar buren ruzie krijgt, nou, dan heb je echt een probleem, denk ik. Dan ligt het toch echt aan jou. 30 mensen. Ja, Gerard Reven die woonde daar, zeg maar, ergens in 1965, 1964. En dat deed hij tot 1971. Dat heette Huizen het Gras. Ja, het waren de enige jaren in Friesland voor de schrijver. De Amsterdammer, die woonde onder meer in Engeland en België. Maar hij woonde dus ook daar, hè. Dat is een bekend huis. Ja, hij vertrok naar de oude arbeiderswoning. Want hij wilde een beetje zichzelf weer herontdekken. En hij heeft daar ook wel bekende boeken geschreven, zo blijkt, hè. Als je kijkt naar de jaartallen, dan is het een legendarische plek. Ja, Huis de Gras was dat. Een van zijn beste werken, die werden daar geschreven. En ja, hij heeft daar dus ook wat boeken geschreven, hè. Ja. En als je bijvoorbeeld in het huis kijkt, dan zie je ook dat Reven nog steeds aanwezig is in het huis, hè. Ja, je ziet bepaalde kenmerkende dingetjes. Waarvan je zegt, ja, dat is Gerard Reven geweest, hè. Kan niet anders, ja. Dus, maar het is te koop, hè. Moet je wel naar Friesland toe, 185.000 euro. En zorgen dat je daar ook natuurlijk eerst werk vindt. Want het is ook erg moeilijk, hè. Maar goed, over het algemeen moet het te doen zijn, hè. Ja. Goed, het is maandag. Even rustig beginnen, jongens. Want, oh.

eentje. Dit was live in Dublin. In de live series Songs on the Keys. Bruce Springsteen, oftewel de bossen. Bij Voor de Wekker Wakker. Lekker is dat, hè? Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. De Nederlandse grimeur Tuiten heeft een Emmy gewonnen voor zijn werk voor de Amerikaanse ziekenhuisserie The Pit. Hij heeft laten weten dat hij erg vereerd is met de belangrijke tv-prijs. Ja, de 45-jarige Tuiten die werkte al een tijdje in Hollywood. In 2018 werd hij voor de film Wonder genomineerd voor een Oscar. En 2 jaar later nog eens voor Maleficent 2 met Angelina Jolie. Ja, voor de Pit was hij samen met 5 andere make-up specialisten genomineerd voor de laatste aflevering van het tweede seizoen. Daarin zat onder meer een bevalling via een keizersnede. Daar maakte Tuiten een realistische replica van de baarmoeder voor. Ja, de serie staat bekend om zijn aandacht voor medische details en geloofwaardige ingrepen. Ja, de serie, die in totaal voor 25 Emmys was genomineerd, moest het in Tuitens categorie opnemen tegen de sci-fi serie Fallout, serie Moordenaars Biografie Monster, de Ed Gein Story, Spider-Man spin-off, Spider-Man Noir en de horrorreeks Stranger Things. Ja, The Pit sleepte nog een keer 3 prijzen binnen. Ook voor de muziek, de casting en de gastacteur. Hè? Ja, dus wat dat betreft Nederlands succes in elk geval bij de Emmys. De grimeur Tuiten heeft de Emmy gewonnen met de ziekenhuisserie The Pit. Ja. En de extreemrechtse Alternative voor Deutschland, afgekort de AfD, heeft bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt net geen absolute meerderheid behaald. Uit een voorlopig resultaat blijkt dat ze 43,8% van de stemmen hebben gehad. Dat is 2 keer zoveel als tijdens de verkiezingen van 2021, dat weer wel. Maar ja, de voorspellingen die gaven aan dat ze de grootste partij zouden worden. Ja, nou ja, afgelopen nacht waren alle stemmen geteld en ze hebben net niet genoeg stemmen gekregen om alleen te regeren. De partij krijgt 39 van de 83 zetels in het parlement. Ja, dus ze zullen het samen met de Christen-Democraten, het CDU, moeten doen. Want die hadden 17,2%. Ja, en nog even wat gasnieuws. Nederland heeft veel geld uitgegeven om de gasopslagen voor de winter in te vullen. De energiebedrijven die doen dat eigenlijk niet, omdat het nu verliesgevend is. Nou ja, een deel van de kosten komt bij de gasgebruikers terecht. Ja, eind augustus waren ze voor ruim 47% gevuld, de gasopslagen. Dat is een stuk lager percentage dan dezelfde periode in een aantal jaar geleden. Ja, de overheid wil voorkomen dat Nederland tijdens een koude winter in de problemen komt door de hoge prijzen of dat er te weinig gas is. Ja, een lage vulraad betekent niet automatisch dat Nederland komende winter zonder gas komt te zitten. Dat zegt een energie-expert. Opgeslagen gas is wel belangrijk, omdat Nederland in de winter natuurlijk veel meer gas verbruikt. Hè? Ja. Goed, het weer vandaag. Of zullen we dat ze dadelijk doen? Ah nee, dat doen we ze dadelijk. Zumbai, ja. Ik het er even bij zoeken.

0: De maandag begint lekker met Erik in de Morgen. I can feel you. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland. I can feel you.
1: De back-to-back classic. De 90s hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.

George Michael. In de back-to-back classic. Twee liedjes uit de jaren 90. Strak achter elkaar, hè. Samengesteld door de voice-overd. In Voor de Wekker Wakker op deze maandag. De eerste werkdag. Goedemorgen. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. De scheepvaart in de straat van Hormuz is afgelopen weekend weer volledig stilgevallen. Er waren weer aanvallen van de Verenigde Staten en Iran over en weer. Afgelopen zaterdag waren er slechts 2 schepen te zien. Op zondag waren dat er 6. Ja, 10-daagse gemiddelde kwam daarmee uit op 10. Dat heeft de scheepvaartanalist gemeld. Dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop bezig was. Ja, de VS viel bijvoorbeeld 3 Iraanse olietankers aan voor de Iraanse kust. Het was een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse marineschepen. En Iran zei daarop zondag een onbemand Amerikaans voertuig te hebben geraakt. Wat de Amerikaanse marine weer afdeed als een grove leugen. Ja, dus vandaag. En een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air is afgelopen zondag de landingsbaan van Miami International Airport voorbijgeschoten. Als we video's bekijken, dan is te zien hoe een grote rookpluim opstijgt vanaf het vliegveld. Zo zijn er 5 personen omgekomen en 5 anderen gewond geraakt. Bij het incident zijn dus 5 mensen om het leven gekomen. Zo belt de burgemeester. Een aantal anderen zijn gewond en 3 zitten er in kritieke toestand. Ja, de luchthaven heeft alle start- en landingsbanen gesloten. Ook geldt er een vliegverbod, zo staat er in een verklaring. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit, de FAA, die onderzoekt het ongeluk. Amazon heeft laten weten dat het nauw samenwerkt met de lokale autoriteiten. Ja. En verder het weer vandaag. Er zijn wat wolkenvelden. Flinke zonnige perioden zijn er wel. De matige tot vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind die gaat de warme lucht aanvoeren. Aan zee wordt het ongeveer 20 tot 23 graden zo'n beetje langs de Nederlandse en Belgische kust. Landinwaarts wordt het zomers warm. Temperaturen van 25 tot 29 graden. En vanavond dan neemt vanuit het westen de bewolking toe. En de komende nacht die richting dinsdag die verloopt ook weer bewolkt. Dan is het ook weer droog. Dan is het 18 graden. En er is een regenachtige dinsdag op komst met 15 tot 18. Dus moet je nagaan. Vandaag 29 graden. 25, 29. En morgen wordt het wat kouder. Dan wordt het namelijk 18 graden. Nou, dat wordt nog wel een overgang.

0: Vrijdag speel ik muziek, zaterdag dans ik op muziek, zondag luister ik muziek en maandag meld ik muziek.
1: Yo, what up? I got the new Fab P. Diddy Jagged Edge joint. Trade it all. Take your dusty ass next door with them bootlegs, man. Nobody want that around here. This real, man. We here now. Trip.

0: I'm gonna be there in a minute.
1: Look here. Look, I'm gonna be there when I'm gonna be there.
2: You need something?
1: Don't even be looking at me like that, dog. Because this is my game again. I can be nice.
3: I'm sorry, sweetie. What you say?
4: Ja, Puff Diddy, Jagged Edge, Trade It Old, komt uit de film The Barbershop. Ik draaide hem volgens mij gisteren ook al. En toen was ik er al een beetje weg van. Nou, ik vind hem nog steeds leuker worden. Ja, het is ook een eigenaardige film, hoor. Het gaat over een kapperszaak waar van alles gebeurt, hè. Goed, voor de wekker wakker, nog even de laatste berichten. Zwemmer Maarten van der Weijden, die vorige maand de 22 stedentocht heeft gestaakt wegens ziekte, is zelfs kort daarna in het ziekenhuis beland. Inmiddels is hij alweer thuis. Hij zei, ik voelde me een paar dagen niet lekker. Ik had koorts. Op aandringen van zijn vriendin is hij toen in de huisartsenpost beland. En hij zegt, voor ik het wist lag ik op de spoedeisende hulp. Hoge koorts, lage bloeddruk en een laag zuurstofgehalte. Ja, de zwemmer dus, Maarten van der Weijden, lag dus even in het ziekenhuis. En de Deense koningin Margrethe van 86 is afgelopen zondag opgenomen in het ziekenhuis. Ze was onwel geworden. Het onderzoek bleek dat de vorstin een nieuw bloedstolsel in de heupstreek heeft en lichtelijk was uitgedroogd. Ja, de Deense koningin Margrethe ligt in het Regio Hospitalet in Kopenhagen. En ze maakt het over het algemeen goed en is goed gemutst, zo zegt het Hof van Denemarken. En op deze dag in 1996 staat er een liedje van de Spice Girls op de allereerste plaats. Ja, laten we eerlijk wezen. Het liedje kennen we allemaal.

Deze doen we even wat later, want we hadden het over de Spice Girls natuurlijk, hè. Dus als het goed is, is het deze. Nee, is het ook niet. Jeetje zeg, lijkt wel een virus.

eindelijk de Spice Girls op de radio met Wannabe. Ja, de productie had het verkeerde liedje erin gezet, hè. Ja. 1996 dus op de allereerste plaats, hè, de Spice Girls met Wannabe. 2 weken lang stond het liedje op de eerste plaats in Europa. If you wanna be my lover. Nou, gelukkig. We hebben hem kunnen draaien.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Canchesta, ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in de parochie. De directe omgeving van de kerk is verwoest. De oorzaak is nog niet bekend. Zeker 64 Mexicanen moesten zich laten behandelen aan brandwonden en botbreuken. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. Het toestel kwam uit Puerto Rico en was net geland. Aan het einde van de landingsbaan schoot de Boeing 767 door en raakte het diverse voertuigen. Alle start- en landingsbanen op Miami International Airport zijn afgesloten. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. Door de onrust durven maar weinig tankers door de belangrijke olieroute te varen. Een hoge vertegenwoordiger van Teheran dreigt met snellere, zwaardere en pijnlijkere reacties op de Amerikaanse aanvallen. De recente aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio noemde hij nog maar het begin. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. De partij behaalde geen absolute meerderheid, maar kan wel aanspraak maken op 39 van de 83 zetels. De partij is al langer sterk in het voormalige Oost-Duitsland, dat zich ten opzichte van het Westen achtergesteld voelt. CDU-bondskanselier Merz wilde de AfD bestrijden door een streng asielbeleid in te voeren. Die actie mislukte. De CDU halveerde, terwijl AfD nu is verdubbeld. Het weer afwisselend zonnig en bewolkt, vrijwel overal droog bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws.

niños. Ik kan er niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

Lekker bezig, de jaren 80 remix. Twee jaren 80 liedjes achter elkaar, samengesteld door de Voice Over. Goedemorgen, mocht je net de radio aanzetten. Tweede uur van Voor de Wekker Wakker is weer een feit geworden. Op deze 7e september. Ja, langs de A58 bij Etten-Leur is een automobilist onder invloed van alcohol en drugs op hoge snelheid tegen een benzinepomp aangereden. Iemand die op dat moment stond te tanken, die kon nog maar net wegkomen. De auto liep schade op. Na de botsing maakte de 28-jarige oude bestuurder zich uit de voeten. Hij werd uiteindelijk door een agent aangehouden op de fiets. Ja, als een snelle fatbike, denk ik. In Amsterdam is afgelopen nacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond weggebracht naar een ziekenhuis. Hij was goed aanspreekbaar. De politie kreeg om 12 uur in de nacht een melding dat er was geschoten. Ja, wat precies de aanleiding van het schietincident was in Amsterdam, dat is niet bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Ja, en jongere generaties die hebben op dezelfde leeftijd meestal meer koopkracht en vermogen dan hun voorgangers. Maar toch loopt deze generatie een beetje achter, want ze kunnen nog steeds geen huis kopen. Ja, het beeld dat oudere generaties financieel beter af zijn en dat jongeren gaat lang niet altijd op, zo blijkt uit cijfers. Op vrijwel iedere leeftijd hebben jongere generaties juist meer koopkracht dan hun voorgangers. Zo hebben ze meer besteedbaar inkomen voor hun dagelijkse uitgaven. Ook hun vermogen is meestal groter. Ja, millennials bijvoorbeeld, als we daarnaar kijken, geboren tussen 1985 en 2000. En generatie Z hebben tot ongeveer hun 30ste juist minder vermogen opgebouwd. En ook studeren de jongeren wat langer, waardoor hun koopkracht tot ongeveer 25 jaar wat lager ligt. Ja. Dus het gaat wat dat betreft nog best wel goed met de jongeren. Hè. Die hebben het financieel beter als de ouderen, zo blijkt uit dit bericht. Ja, en nog even het weer. Vandaag wordt het warm, jongens. 28 tot 29 graden. Vanaf morgen slaat het weer om. Ja, de werkweek begint dus zomers. Maar zo langzamerhand vanaf dinsdag, dan is het nog wel droog. Maar het wordt wel een stuk kouder, 19 graden. En het is tot en met vrijdag wisselvallig weer. De middagtemperatuur ligt van woensdag tot en met vrijdag tussen de 17 en de 20 graden. En volgend weekend, duurt nog eventjes, denk je dan. Maar ja, we zijn het zo. Dan verloopt het ook weer wat droger. Dus ja, dan gaan de temperaturen weer iets boven de 20 graden uitkomen. Met je in de zon. Yeah. Site bucket challenge has gone viral. Hamilton just broke a Broadway record. Beyond Meat is sweeping through grocery stores. Stranger Things was the most streamed TV show in 2019.

0: De maandag begint lekker met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Want to see who's bad? Come on. Come on, let's do it. Let's see who's bad, man. Come on. Come on, let's go.

En als een hele grote fan van Michael Jackson, Ben Liebrand. En daarom heeft hij ook heel veel Michael Jackson mixen gemaakt, hè? Ja, goed, je hoorde de Ben Liebrand mix. Who's Bad? Dat hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Het is 1 minuut voor 7:30. Zo dadelijk het regio nieuws met Siem van der K. Tot zo.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De ZLM Tour-etappe door Waalwijk en Heusden is gewonnen door Henry Hobbs. De 19-jarige Brit verraste vriend en vijand in de eindsprint vlak voor het RKC-stadion. In het algemeen klassement kwam de Tsjechische Matthias Vácek als winnaar uit de bus. Vácek werd vervolgens gehuldigd op het Raadhuisplein in Waalwijk. Wie komende donderdagavond of vrijdagochtend de Midden-Brabantweg op wil, moet even opletten. Dat is namelijk het stuk tussen de Bevrijdersweg dicht tot aan de afrit Efteling. In de uren dat de weg dicht is, wordt er een schademast vervangen. Het verkeer zal ter plekke worden omgeleid. De eerste overwinning van dit seizoen voor RKC is een feit. Vrijdagavond wonnen de Waalwijkers met 4-2 van NAC Breda. RKC wist de wedstrijd goed te domineren, met doelpunten van De Wijs, Almajani, Van Leeuwen en een eigen goal van NAC. Komende vrijdag moeten de Waalwijkers afreizen naar Amsterdam voor een uitwedstrijd tegen Jong Ajax. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet. Langstraat.

is wel lekker om een keer terug te horen weer. Hè? Boudewijn de Groot en Jimmy. Jimmy. Goed, voor de wekker wakker. Op het strand van Neeltje Jans is afgelopen zondag een zeehond gevonden met albinisme. Dat heeft de stichting Reddingsteam Zeedieren gemeld op Facebook. Het dier is gezond en het gaat ook weer zwemmen bij opkomend water. Ja, door een speling van de natuur heeft de zeehond geen pigment. Bij albinisme kan er geen pigment worden aangemaakt. De dieren die ermee te maken hebben zijn gevoelig voor licht. Ze hebben meestal rode ogen en een witte vacht. Zo staat er op de website van Pieter Buren. Ja, de tegenhanger van albinisme is melanisme. Ook dat kan bij grijze zeehonden, zo zegt de stichting. De zeehond is dan volledig zwart door een overschot aan pigment. Kijk maar, een zeehond met albinisme is er dus gevonden. Ja, wel een bijzonder plaatje hoor, op internet, hè? Ja. En de controleur van de lijn in België is gewond geraakt bij een geval van agressie bij het station Antwerpen-Berchem. Hij werd aangevallen door 3 mannen, die hadden geen vervoersbewijs. Het is totaal onaanvaardbaar. We zijn allemaal erg geschrokken, zo klinkt het bij de spoorwegmaatschappij. Ja, gisteravond rond 7 uur voerden controleurs van de lijn een controle uit op lijn 90 onder de tunnel van Antwerpen-Berchem. Nou, daaruit bleek dat 3 van de 4 gecontroleerde mannen geen geldig vervoerbewijs konden voorleggen. Ja, de controleurs die beslisten om de groep van de bus te halen, waarna de situatie escaleerde. Zo werden 2 mannen al geïdentificeerd en gecontroleerd, plots agressief tegen een van de controleurs. En begonnen ze te slaan. En de 3e man werd ook agressief en begon die ook klappen uit te delen aan de controleurs. Ja, er was zelfs poging tot wurging, hè. Je zal maar controleur zijn en dit meemaken. Ja, en ook nog goed nieuws. De City Swim door de Amsterdamse grachten heeft de afgelopen weekend een recordbedrag van 3 miljoen euro opgehaald voor de ziekte ALS. Recordaantal van 3300 deelnemers hebben meegedaan aan de zwemtocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het marineterrein bij het Scheepvaartmuseum. Eerder op de dag was er ook een korte zwemtocht voor kinderen van 750 meter. Ze deden er 12 personen mee die ook aan de ziekte lijden. Die deden mee op eigen kracht of werden voortgetrokken door familieleden of door kennissen. Dus ja, ALS, verschrikkelijke ziekte. Ja, de City Swim kwam voort uit een inzamelingsactie van een groep vrienden die in 2011 geld ophaalden voor de Hellespont over te zwemmen. Dat was een tocht van 4,5 kilometer tussen het Europese en Aziatische deel van Istanbul. En toen daar 90.000 euro werd gecollecteerd, ja, besloten ze een jaar later een Nederlandse editie op te zetten in de Amsterdamse grachten. Nou ja, dat hebben ze goed gedaan, want ze hebben dus veel geld opgehaald. Goed, voor de wekker wakker. Ja, ik zit af en toe een beetje in mijn platencollectie te kijken. Ik kocht vroeger zoveel plaatjes van die 7-inch singeltjes. En er zaten zoveel singeltjes bij. Ja, die vond ik toen helemaal niks, joh. Dat was hopeloos. Maar als ik ze nou dan hoor of zie, dan denk ik van ja, het is toch wel voor mij dan persoonlijk een beetje nostalgie. Onder andere deze.

De flitsschijf tot en met zaterdag. Alex Warren. Emerald Eyes. Bij voor de wekker wakker. Ja, bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen zijn gewond geraakt. Volgens aanwezigen ontstond er paniek in de menigte na de explosie. Zeker 64 personen zijn in het ziekenhuis terechtgekomen. En niet alleen voor de behandeling van vuurwerkschade, maar ook doordat ze ondergelopen werden. En Ajax-ziet Aaron Bouwman heeft onder meer een gekneusde long overgehouden aan de veelbesproken beuk van de PSV'er Ruben van Bommel. De verdediger ligt nog in het ziekenhuis en is een maand uitgeschakeld. Ze heeft de Amsterdamse club Ajax gemeld afgelopen zondag. Ja, zo heeft Bouwman verschillende verwondingen opgelopen, waaronder een kneuzing aan zijn borstbeen en een gekneusde long. Hij ligt ter observatie nog altijd in het ziekenhuis. En volgens Ajax komt Bouwman de hele maand september niet meer in actie. Daarin spelen de Amsterdammers tegen Fortuna Sittard 12 september, Willem II op 15 september en Excelsior 19 september. En daarna volgt een interlandperiode van 2 weken. Ja, Bouwman is er dan niet bij. Ja, dat is wel jammer, want het is een goede speler, hè? En verder nog meer nieuws vandaag. Oud-premier Mark Rutte die verschijnt voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. En in Servië is een belangrijke begrafenis. Daar wordt de oud-generaal en oorlogsmisdadiger Ratko Mladic begraven. Dus vandaag daar dus. Het weer vandaag, het wordt warm. 28 graden. In de Langstraat, 24 graden aan de kust. Het wordt op veel plaatsen zomers warm, hè? Dus het wordt vandaag korte broeken weer. One, two, one, one, one, one, one, one.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. De Amerikaanse ambassadeur Huckabee in Israël wil zware straffen voor kolonisten die hij terroristen noemde. Palestijns-Amerikaanse inwoners worden er doorlopend gepest en geïntimideerd door Israëlische kolonisten. De nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal hof. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 andere luchthavens in het land zijn tot nader order ook dicht. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. De aswolk is aan Sumatraanse kant 15 kilometer hoog. De vulkaan ligt tussen Java en Sumatra. Honderden vluchten zijn geannuleerd, 150.000 reizigers zijn gestrand. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. Hij had de vrouw zonder toestemming lastiggevallen. Dat liep dermate uit de hand dat ze de politie inschakelde. Of het een Nederlandse toerist betreft of dat de man er woont is niet duidelijk. De Griekse autoriteiten doen onderzoek. De Nederlander zit voorlopig vast. De rechtsradicale AfD heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een enorme overwinning geboekt. De partij krijgt met 44% van de stemmen 39 van de 83 zetels. Het is niet voldoende voor een meerderheid, maar mogelijk komt hier toch. De populistische BSW haalde onverwachte kiesdrempel en heeft eerder al gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag betekent een historisch keerpunt. De christendemocratische CDU van bondskanselier Merz halveerde. Het weer. Afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog. Bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws.
3: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.
5: Vrijdag speel ik muziek, zaterdag dans ik op muziek, zondag luister ik muziek en maandag meld ik muziek.

0: is trouwens heerlijk, zeg. En trouwens ook wel een beetje verrassend, want ik zat gisteren een beetje te googlen en te zoeken. En dan vind je nog wel eens wat over Shania Twain. Ik dacht van, is dit nou waar of is dit nou niet waar? Nou, dat mag je zelf uitmaken, maar ik heb het wel gelezen. Shania Twain schijnt namelijk een indirecte familieband te hebben met een bekende Nederlandse vrachtwagenchauffeur. Namelijk Henk Wijngaard. Ja, haar biologische vader, die heet Clarence Edwards. En het was een halfbroer van Henk Wijngaard. Ja, dat is echt onvoorstelbaar. Shania Twain dus. Ja, ze groeide echter op bij haar moeder en haar stiefvader Jerry Twain. Welke achternaam ze ook later heeft officieel aangehouden. Moet nagaan, zeg. Misschien had ze dan wel Shania Wijngaard geheten. Ah, nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet, jongens. Ja, goed. Het is wel leuk om te melden natuurlijk. Shania Twain, dus een directe band met de Nederlandse vrachtwagenchauffeur Henk Wijngaard. Goed, voor de wekker wakker. Het is het laatste uur alweer. Tot en met 9 uur zijn we. Het is 8:12 exact. Ja, in Servië wordt Mladic begraven. De voormalige generaal overleed vorige week in de gevangenis in Scheveningen. Daar moest hij een levenslange straf uitzitten voor oorlogsmisdaden. En onder hem zijn gepleegd tijdens de Bosnische burgeroorlog. In eigen land heeft hij nog altijd veel aanhangers. Ja, en Mark Rutte die moet op het matje komen om 10:00 voor de parlementaire enquêtecommissie. Hij moet daar gaan praten over hoe hij corona heeft aangepakt. En in Amsterdam doet het gerechtshof uitspraak in een hoger beroep van 6 personen. Die worden verdacht betrokken te zijn geweest bij de moord op advocaat Dirk Wiersum. Het OM eist de gevangenisstraf tot 8 jaar en 9 maanden. Ja. En in Duitsland, Sachsen-Anhalt, daar zijn de deelstaatverkiezingen geweest. De AfD heeft een enorme overwinning geboekt. Ja, de rechtsradicale partij krijgt met 44% van de stemmen 39 van de 83 zetels. Zo, dat is niet mis. Nee. En in het Duitse Hitzacker is gisteren prins Klaus herdacht. Ja, de echtgenoot van prinses Beatrix. Klaus werd geboren in Hitzacker. Nou ja, gisteren zou hij 100 jaar zijn geworden. Nou ja, Klaus die overleed in 2002. En op zijn 100ste geboortedag bezochten Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn een monument voor Klaus. En dan hebben ze ook over de promenade gewandeld die de naam heeft gekregen. Prins Klaus promenade. Ja, de Oranjes werden toegejuicht door mensen met Nederlandse vlaggetjes. Ja, die komen daar ook voor natuurlijk, hè. Goed. Dat is een beetje het belangrijkste nieuws voor vandaag.
1: Back to the 80s. Back to the 80s.
2: 88.

komt officieel uit Duitsland, hè, Alphaville. Legendarische Duitse popband uit de jaren 80, wereldberoemd. Met onder andere Forever Young, Big in Japan en Sounds Like a Melody. Hè. Ja, ik heb ze alle drie op single op zwart vinyl. Hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Bij een busongeluk op het eiland Fogo in Kaapverdi zijn 25 inzittenden om het leven gekomen. De bus raakte lokale tijd om 9 uur gisteravond van de weg, stortte in een diep ravijn en kwam daarna in een beek terecht. Die is lastig bereikbaar. Lokale autoriteiten zeggen dat de busreis niet was georganiseerd door de scholen, maar door de buschauffeur zelf. Dat deed hij altijd aan het begin van het schooljaar. Ook de buschauffeur is om het leven gekomen. En een stichting gaat Snapchat vandaag aanklagen, omdat het te weinig doet om gebruikers te beschermen tegen verslaving. De stichting eist dat verslavende elementen zoals streaks worden uitgeschakeld. De stichting wil dat Snapchat verschillende functies gaat uitdoen die bedoeld zijn om gebruikers regelmatig de app te laten openen. Het gaat onder meer over streaks. Daarmee wordt bijgehouden hoeveel dagen gebruikers een bericht naar elkaar sturen. En de zogenoemde snapscore. Dat is een score die steeds hoger wordt als je meer video's plaatst en berichten stuurt. Hè? Ja, moet je nagaan. En er komt een serie over Koningin Maxima tot besluit. Die herkennen we natuurlijk al. Maar er komt er ook een speelfilm over prinses Beatrix. Ja, het is de eerste speelfilm in de Maxima franchise. En heeft ook de werktitel Beatrix. Nou, ja, het vertelt het verhaal van de vrouw Beatrix die meer dan 30 jaar op de Nederlandse troon zat. In een periode van grote veranderingen gaf zij mede vorm aan het moderne gezicht van het Nederlandse monarchie. Zo ligt de producent toe. Het is nog niet bekend wie de rol van de 88-jarige prinses gaat vertolken. In de Maxima-serie werd Beatrix gespeeld door Elsie de Rauw. En ze vertolkt deze rol ook nog in de verschijnende derde seizoenen. Ja, naast de speelfilm over Beatrix en het derde seizoen van Maxima verschijnt volgend jaar ook de spin-off-serie Mabel en Margarita. Dus dan, als je van het Koningshuis houdt, dan kun je binnenkort je lol op de video aanbieden. Zo!

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De ZLM Tour-etappe door Waalwijk en Heusden is gewonnen door Henry Hobbs. De 19-jarige Brit verraste vriend en vijand in de eindsprint vlak voor het RKC-stadion. In het algemeen klassement kwam de Tsjechische Matthias Vácek als winnaar uit de bus. Vácek werd vervolgens gehuldigd op het Raadhuisplein in Waalwijk. Wie komende donderdagavond of vrijdagochtend de Midden-Brabantweg op wil, moet even opletten. Dat is namelijk het stuk tussen de Bevrijdersweg dicht tot aan de afrit Efteling. In de uren dat de weg dicht is, wordt er een schademast vervangen. Het verkeer zal ter plekke worden omgeleid. De eerste overwinning van dit seizoen voor RKC is een feit. Vrijdagavond wonnen de Waalwijkers met 4-2 van NAC Breda. RKC wist de wedstrijd goed te domineren, met doelpunten van De Wijs, Almajani, Van Leeuwen en een eigen goal van NAC. Komende vrijdag moeten de Waalwijkers afreizen naar Amsterdam voor een uitwedstrijd tegen Jong Ajax. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat.

Blush it out, baby. Make it hot, baby.

0: Die typisch jaren 90 liedjes achter elkaar in de back-to-back classic. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, gisteren nog een beetje paniek. Ik weet niet of je gisteren geluisterd hebt. Gisteren was men nog naastig op zoek naar een serval. Dat is een kat die in de woonwijk in Tilburg was ontsnapt. Maar hij is weer terug. De katachtige werd in de tuin van een van de buren gevangen. De serval is van oorsprong Afrikaans roofdier. Ontsnapte uit zijn verblijf in de tuin van de eigenaar in de Koestraat. Ja, de exotische kat die liep vervolgens rond in de achtertuin in de buurt. Bij een buurvrouw wist het dier ook twee kippen te pakken. Ja, en in dezelfde tuin kon de serval ook worden gevangen. De eigenaar die zei, ik wist wel dat hij terug zou komen. Ik ken mijn beestje namelijk het beste. Je moet gewoon geduld hebben, zo zegt de eigenaar tegen Omroep Brabant. De serval werd met de kippen die hij zelf had gedood in een bench gelokt. En toen zei hij, kom Django, en toen is hij zelf in de bench gekropen. Een dag na de rooftocht van de serval liggen in de tuin nog wel wat kippenveren en een kippenhartje. Ja. Nou ja, de buurvrouw die zegt het jammer te vinden dat haar kippen niet meer leven, maar vindt het niet heel erg. De natuur doet zijn werk. Hij ruikt gewoon al maanden mijn kippen en daar is hij uiteindelijk op afgekomen. Ja, dat snap ik. Ja, een serval. Jongens. Ja, een extra stuk gaas, dat wordt nu geplaatst. En zo hoopt men dat de serval nu niet meer kan ontsnappen. Ja, het is een verboden huisdier, hè? Ik had het gisteren ook al gemeld. Sinds 1 juli 2024 mag het dier niet meer, serval. Mensen die voor die datum al een serval hadden, die mogen het dier wel houden tot het doodgaat. Dat geldt dus ook voor deze eigenaar die de serval 7 jaar geleden had aangeschaft. Nou ja, de serval zelf heeft niks aan zijn avontuur overgehouden. In zijn verblijf ligt hij alsof er niks is gebeurd, zo zegt de verslaggever. Hij voelt zich nu weer helemaal op zijn gemak. Ja, ja, ik weet het niet, jongens. Kijk, huiskatten, oké, weet je. Die zijn het gewend om naar buiten te lopen en met mensen om te gaan. Maar ja, een serval blijft natuurlijk een wild dier, hè? Dus volgens mij hoort hij ook niet in een kooitje thuis. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening.
1: Voor de wekker, ja. Wakker, de ochtend begint goed.
0: Ja, dat dacht ik ook.
1: Met Erik van Vliet.
0: Ja, en dat ben ik, hè, volgens mij, hè. Goed, hier is de dagtopper. Die komt er weer aan.
2: Dit is de dagtopper.

0: Uit de flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: It's wonderful. Summer Radio.
3: Erik in de ochtend.

was toen zo'n leuk bandje, hè? Dat fun, hè? Ook leuke dames. Ja, Baila Bolero. Het was echt de foute muziek vandaag de dag. Alleen toen was het geen foute muziek. Toen werd het gewoon in de hitparades gedraaid, hè? Goed, voor de wekker wakker. Als laatste nog even wat feiten van vandaag. Ja, Desmond Tutu wordt de eerste zwarte Anglicaanse aartsbisschop in Zuid-Afrika. En Johan Cruijff, de voetballer, die speelt voor het eerst in het Nederlands elftal op deze dag tegen Hongarije in 1966. En in Vlissingen is een fikse storm aan de gang die ooit in Nederland is gemeten. Meer dan een uur is er windkracht 12. De gemiddelde snelheid van de wind is op dat moment in 1944 120 km per uur. Ja. En het verdrag van Peking maakt een eind aan de Chinese boksteropstand. En het is vandaag ook de dag dat William Booth de naam van zijn Christian mission in Salvation Army verandert. Ja, want hij verandert de naam. Het wordt dus in één keer Salvation Army, oftewel het leger des hels. Ja, eerst heette het de Christian Mission, maar daarna werd het dus het leger des hels. Ja, mijn moeder was vroeger ook in het leger, ja, kortstondig volgens mij, bij nader onderzoek. Maar toch, ze heeft er eventjes in gezeten. En verder nog meer nieuws. Als laatste de ondertekening van het traktaat van Venlo. Wat het einde betekent van de Gelderse successieoorlog. En dat was in 1543. Hè? Ja. Dat is allemaal lang geleden, maar wel op deze dag. Hè? Nou, we kunnen er volgens mij nog twee doen. Hè? Onder andere deze. Aha. Van zwart vinyl. I've been losing you. Wasn't

I've been losing you. Zo, het is alweer klaar, hè? Even kijken, alles opruimen hier, want het is een zootje. Even dit opruimen, het glaasje weg. Energy drink aan de kant. En ik zie dat mijn busje er ook alweer staat, dus ik moet instappen. Goed, dit was het.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. De Amerikaanse ambassadeur Huckabee in Israël wil zware straffen voor kolonisten die hij terroristen noemde. Palestijns-Amerikaanse inwoners worden er doorlopend gepest en geïntimideerd door Israëlische kolonisten. De nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal hof. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 andere luchthavens in het land zijn tot nader order ook dicht. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. De aswolk is aan Sumatraanse kant 15 kilometer hoog. De vulkaan ligt tussen Java en Sumatra. Honderden vluchten zijn geannuleerd, 150.000 reizigers zijn gestrand. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. Hij had de vrouw zonder toestemming lastiggevallen. Dat liep dermate uit de hand dat ze de politie inschakelde. Of het een Nederlandse toerist betreft of dat de man er woont is niet duidelijk. De Griekse autoriteiten doen onderzoek. De Nederlander zit voorlopig vast. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens het reddingsteam Zeedieren lijkt het dier kerngezond. Een albino zeehond is zeldzaam. Ze kunnen dan geen pigment aanmaken. Dieren met albinisme zijn gevoelig voor licht en hebben doorgaans rode ogen en een witte vacht. Er bestaat ook een tegenhanger, melanisme. De zeehond is dan juist helemaal zwart door een overschot aan pigment. Het weer. Afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog. Bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf €10 per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De ZLM Tour-etappe door Waalwijk in Heusden is gewonnen door Henry Hobbs. De 19-jarige Brit verraste vriend en vijand in de eindsprint vlak voor het RKC-stadion. In het algemeen klassement kon de Tsjechische Matthias Vácek als winnaar uit de bus. Vácek werd vervolgens gehuldigd op het Raadhuisplein in Waalwijk. Wie komende donderdagavond of vrijdagochtend de Midden-Brabantweg op wil, moet even opletten. Dat is namelijk het stuk tussen de Bevrijdersweg dicht tot aan de afrit Efteling. In de uren dat de weg dicht is, wordt er een schademast vervangen. Het verkeer zal ter plekke worden omgeleid. De eerste overwinning van dit seizoen voor RKC is een feit. Vrijdagavond wonnen de Waalwijkers met 4-2 van NAC Breda. RKC wist de wedstrijd goed te domineren, met doelpunten van De Wijs, Almajani, Van Leeuwen en een eigen goal van NAC. Komende vrijdag moeten de Waalwijkers afreizen naar Amsterdam voor een uitwedstrijd tegen Jong Ajax. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. De Amerikaanse ambassadeur Huckabee in Israël wil zware straffen voor kolonisten die hij terroristen noemde. Palestijns-Amerikaanse inwoners worden er doorlopend gepest en geïntimideerd door Israëlische kolonisten. De nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal hof. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 andere luchthavens in het land zijn tot nader order ook dicht. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. De aswolk is aan Sumatraanse kant 15 kilometer hoog. De vulkaan ligt tussen Java en Sumatra. Honderden vluchten zijn geannuleerd, 150.000 reizigers zijn gestrand. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. Hij had de vrouw zonder toestemming lastiggevallen. Dat liep dermate uit de hand dat ze de politie inschakelde. Of het een Nederlandse toerist betreft of dat de man er woont is niet duidelijk. De Griekse autoriteiten doen onderzoek. De Nederlander zit voorlopig vast. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens het reddingsteam Zeedieren lijkt het dier kerngezond. Een albino zeehond is zeldzaam. Ze kunnen dan geen pigment aanmaken. Dieren met albinisme zijn gevoelig voor licht en hebben doorgaans rode ogen en een witte vacht. Er bestaat ook een tegenhanger, melanisme. De zeehond is dan juist helemaal zwart door een overschot aan pigment. Het weer. Afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog. Bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

Goedemorgen. Alweer een nieuwe week. En een hele drukke week voor ons. Want de Kennedy Mars van de Langstraat komt eraan. Maar ik ben niet de enige die regelmatig in verwarring komt, hoor. Maar goed. Het is even niet anders. 21 graden in de Langstraat. Het is rustig op de Brabantse wegen. En ik heb iets leuks voor je klaarstaan. Luister maar eens.

06-21-213210. Dat is ons WhatsApp-nummer. Zometeen gaan we even bellen met de Gilde, want dan kijken we even wat er daar te doen is de komende week. En natuurlijk heel veel leuke muziek onderweg. Zometeen nog Cool and the Gang. Ja, wie? Ja, Cool and the Gang. Maar eerst even terug naar het jaar 2000. 26 jaar. De bomb. Die zijn de heren en dames van The Love Connection.

Een klein doorbraakje voor mensen die helemaal autofreak zijn. Onder andere onze Arjan Vonk. Ze waren al bezig met een auto vliegend te maken. En dat was nog niet helemaal goedgekeurd. Maar het is rond de vliegende auto van het Nederlandse bedrijf. Paul V is een flinke stap dichterbij gekomen bij de verkoop. Het bedrijf mag van de Europese luchtvaartautoriteiten, de ESA, beginnen met de productie van de vliegende auto. Ja, het moet allemaal niet gekker gaan worden, toch? Ja, gaan wij dat nog meemaken? Ik ben mijn 60 jaar. Dat auto's vliegen. Terug naar 74 en 75 met de Cornels.

74 en 75, je hoorde de Cornels. We gingen terug naar 1995 alweer. Dat was dit eigenlijk best wel een hele leuke plaat, als ik dat zo mag zeggen. We hebben ook een jarige vandaag. En die wil ik nog wel even met je meenemen. Wacht even. Daar gaat iets niet goed. Jawel toch, we moeten het toch gewoon doen. Even kijken. Ja, 1, 2, 3. Oh, we gaan hem zo draaien.

Purple in the Gang komt eraan. Nu bij deze. Terug naar 1983. En ze handelt allemaal over Joanna. Zometeen Sien van der K met het regionale nieuws.

1983, Kool & Gang en Joe Wenna. En we hebben een jarige vandaag, een hele mooie jarige. Ze wordt vandaag 27 jaar oud en haar naam is... ja, Gracie Abrams. En nog niet zo heel lang geleden had ze een hele leuke hit. En dat was deze.

Ze mag vandaag 27 kaarsjes uitblazen. Gracie Abrams. That's so true. Je hoort het hier op Langstraat FM. Zometeen Sien van der Kaan met het nieuws. Maar eerst nog even The 1975. If you're too shy, let me know.

0: voor de mensen die nog moeten tanken deze week. Ja, hou er rekening mee dat de prijzen weer omhoog gaan. Want de olieprijs is opnieuw hard gestegen. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu op maar liefst €2,71. Ja. En als het zo doorgaat, gaat de prijs nog eens een keer 20% omhoog. Ja. Want nu staat de prijs op $97 per vat. En dat kan zelfs gaan naar $120. Dus hou daar even rekening mee. Dus dat de benzineprijs misschien wel naar de €3 de liter gaat. Zou het kabinet dan toch onderhand eens in gaan grijpen? Want ja, €3 de liter, dat is echt niet meer te betalen, toch?
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De ZLM Tour-etappe door Waalwijk in Heusden is gewonnen door Henry Hobbs. De 19-jarige Brit verraste vriend en vijand in de eindsprint vlak voor het RKC-stadion. In het algemeen klassement kwam de Tsjechische Matthias Vácek als winnaar uit de bus. Vácek werd vervolgens gehuldigd op het Raadhuisplein in Waalwijk. Wie komende donderdagavond of vrijdagochtend de Midden-Brabantweg op wil, moet even opletten. Dat is namelijk het stuk tussen de Bevrijdersweg dicht tot aan de afrit Efteling. In de uren dat de weg dicht is, wordt er een schademast vervangen. Het verkeer zal ter plekke worden omgeleid. De eerste overwinning van dit seizoen voor RKC is een feit. Vrijdagavond wonnen de Waalwijkers met 4-2 van NAC Breda. RKC wist de wedstrijd goed te domineren, met doelpunten van De Wijs, Almajani, Van Leeuwen en een eigen goal van NAC. Komende vrijdag moeten de Waalwijkers afreizen naar Amsterdam voor een uitwedstrijd tegen Jong Ajax. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Ja, en ik moet heel eerlijk bekennen, iedere keer als ik Earth and Fire hoor zingen, dan moet ik aan Johnny Cagan denken in het blauwe pakje. Helaas is ze niet meer onder ons, maar ze heeft wel iets leuks achtergelaten, toch? Maybe tomorrow, maybe tonight. Het is 22 graden in de Langstraat. Het gaat vandaag naar een graadje of 26. Hou er rekening mee dat het morgen naar de 19 graden gaat. En woensdag zelfs naar de 16. Maar dit weekende tijdens de Kennedy-mars van de Langstraat wordt het heerlijk wandelweer rond de 20 graden. In de nachtelijke uren lekker 13 graden. Dat gaat de goede kant op. Het is rustig op de Brabantse wegen.

0: dit is mijn zomerrit van 2026. Jubel samen met Salto en Jamaica. Ja, ik denk niet dat André dit wel heel erg leuk vindt, toch André?
1: Ja hoor. Jawel? Ja hoor, dat vind ik heel leuk.
0: Oké, die had ik even niet aanzien komen.
1: Nee, dat vind ik wel echt lekkere dansmuziek.
0: Oké, ja, ik hou er ook van. Ja, ik zeg, het is echt mijn zomernummertje.
1: Ja, ja.
0: Ja, even van de zomernummertjes af. Afgelopen week hebben we weer een druk weekend gehad.
1: Ja, in de Gildenbond is er weer heel veel activiteiten. We zijn natuurlijk wel even positief bezig na onze zomersluiting. Afgelopen vrijdagavond hadden we weer een gezellige muziekcafé met alleen hits uit de jaren 90 en 2000. En dat werd goed bezocht. En de sfeer was goed, werd gedanst en heerlijk genuttigd. Dus daar kunnen we echt met plezier terugkijken. Aanstaande zaterdagavond hebben we muziekcafé XXL. En dat betekent in dit geval alleen maar de grootste hits aller tijden. Dus daar moet je denken aan alle hits die je maar kan bedenken. Van Tina Turner tot The Queen, ABBA, Bon Jovi, Fleetwood Mac. Dus noem maar op, allemaal bekende nummers die iedereen mee kan lallen, mee kan dansen. Dus, en dat begint aanstaande zaterdag om 8:30. En rond 11:30 willen we de boel weer afsluiten. Dus iedereen is dan ook welkom.
0: Met DJ André toch?
1: Sorry?
0: Met DJ André?
1: Ja, nou, ik ben geen echte DJ, hè. Ik verzorg de muziek. Laat ik het wel zo zeggen. Dus dat is aanstaande zaterdag. En die zaterdag erop, dan is er ook een muziekmiddag in de Gildenbond. En dan is alleen maar klassieke muziek. Dat begint om 2:00. Maar daar wil ik je volgende week meer over vertellen. Dus dat is een speciale middag voor mensen die ook van muziek houden, maar dan van klassieke muziek. En dat bedoel ik ook heel breed, hè. Van filmmuziek tot echte bekende klassieke nummers.
0: Ja, van Sibelius naar Bach, naar noem eens wat.
1: Ja, Hans Zimmer, filmmuziek, voor alles. Dus,
0: okay, ja,
1: en dan mensen kunnen hier een lekkere bakje koffie krijgen met appeltaart. En dat is, het wordt een hele gezellige middag, denk ik.
0: Oké. Okay. Dankjewel weer voor je tijd.
1: En, graag gedaan. Ja, en wellicht tot binnenkort.
0: Ja, alvast een klein voorproefje op de klassiekers van weleer.
1: Oké, voor aanstaande zaterdagavond. Hartstikke goed, dankjewel.

0: een keer verveeld. Moest je even naar je tv gaan. Die dan ook nog een hele leuke surround set hebt. Of wat leuke speakertjes eraan hangen. Moet je even naar YouTube gaan. En dan even de akoestische versie van Hotel California van de Eagles aanzetten. En dan even je buren niet waarschuwen, maar gewoon helemaal openzetten. Ja, je krijgt gewoon kippenvel.
1: Hey y'all, I come to talk about this girl that had my love, you see. I went away for a while, and she gave my love away. And I really shouldn't blame her.

2000. Je was de naam eigenlijk, hè? Lil Wayne hoorde je. En ook nog een beetje Lloyd. Dedicated to my ex. Ja. Yeah. Mis je dat? Nee. Ja, wat er wel misschien gemist gaat worden, zijn vliegtuigen. Heel veel vertragingen op dit moment richting Indonesië. Dat daar een vulkaan is uitgebarsten. Dus ja, daar moet je dus gewoon even rekening mee houden. Dus moet jij vandaag nog richting Indonesië, of verwacht je vandaag of morgen mensen uit Indonesië? Ja, die gaan wat vertraging oplopen. Roller Girl, love you more.

gingen terug naar 1995. En van 95 gaan we terug naar 1980. Samen met Rupert Holmes. Ken je hem nog? Zijn je hersens een beetje aan het kraken? Heerlijk om weer eens een keer langs te laten horen komen. Op naar het nieuws van 11 uur. Hier is hem.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Luister dit!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In het noorden van de Caucasus in Rusland zijn 11 doden en 6 gewonden gevallen na een lawine. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. De lawine kwam rond 5 uur lokale tijd naar beneden op de wand van de berg Mizirgi, een van de hoogste bergen in de Caucasus. Een groep van 10 bergbeklimmers wist zich op tijd in veiligheid te stellen. 6 mensen worden nog vermist, meldt persbureau Reuters. Bij de reddingsoperatie in Rusland zijn tientallen mensen ingezet. Het lukt werkgevers maar niet om het thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voor te zetten. Volgens het kenniscentrum Center for People and Buildings komt op dinsdag 65% van de medewerkers naar kantoor en op donderdag 63%. Op maandag is dat minder dan de helft, op woensdag maar 40% en op vrijdag zelfs minder dan 20%. Het vele thuiswerken heeft ook invloed op het verkeer. Op dinsdag en donderdag is het erg druk op de weg en in het openbaar vervoer. Andere dagen is het rustig. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden voor de bijna 1400 slachtoffers van de dodelijke vloedgolf van 2 weken geleden. Familieleden bezoeken rouwrituelen en op gebouwen hangen de vlaggen halfstok. In Nepal, overwegend hindoeïstisch, duurt een rouwperiode 13 dagen. De rouwdag vindt volgens de traditie dan plaats op de 13e dag na de ramp. Er komen geen herdenkingen nog. Reddingswerkers hopen nog steeds overlevenden te vinden. Door de onrust in het Midden-Oosten blijft de olieprijs hard doorstijgen. Ook aan de pomp gaat de prijs verder omhoog. Vorige week werden de records uit mei al gebroken. Nu ligt de adviesprijs voor een liter benzine langs de snelweg op ruim €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Door de angst voor aanvallen in de straat van Hormuz kan volgens de bank Goldman Sachs de prijs van een vat Brent-olie oplopen tot $120. Meer dan 20% hoger dan de huidige $97. Het weer, het gaat harder waaien en de wind draait naar zuidwest. Blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tilano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

Dat zijn de krakers van de leren. Je hoort dus de Steve Miller Band en Abracadabra. Ja, de temperatuur op dit moment in de Langstraat kruipt langzaam omhoog. Het is inmiddels 23 graden en het is rustig op onze Brabantse wegen. Ja, dat is de temperatuur voor dit weekende. Met de Kennedy Mars van de Langstraat is heerlijk. Zaterdag en zondag 20, 21 graden. En de nachtelijke temperatuur ligt zo op 13, 14 graden. Ja, beter kun je het eigenlijk niet hebben, toch?

0: De mooie Taylor Swift. I knew it. I knew you. Maar ik ken ze nog steeds niet hoor.
1: Wij zorgen voor verkoeling.
0: Ooit was er een Brik Brodderhuis. En daar was dit de song van Han van Eyck. Hier is Leef.
2: Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Niemand is alleen maar zwart of wit.

0: Sweet Dreams Are Made Of This. Je hoorde Dave Stewart en Annie Lennox ook helaas niet meer onder ons. Ja, Claudia de Breij en zangeres Caro gaan meedoen in het nieuwe seizoen van De Slimste Mens. En als ik dan denk aan het seizoen van nieuw seizoen van De Slimste Mens. Ik vind De Slimste Mens in Nederland saai. Boring. Vind ik niet leuk om naar te kijken. Als ik dan de versie zie van De Slimste Mens in België, ja, dan word ik heel erg vrolijk.
1: Het is zomer in de Langstraat. Het is zomer in de Langstraat. En wij zorgen voor verkoeling.
0: Ja, ik weet niet of ik daar de enige in ben, maar ja, ik vind het hier in Nederland. Ik kijk er eigenlijk nooit naar, maar die van België, die kijk ik regelmatig. Want dan zijn we af en toe wel lachen, gieren en brullen.

0: me nu toch niet alleen, de Belgische heren van Clouseau. Ja, we gingen terug naar 1995. Een heel bijzonder, zeldzaam albino zeehondje is gespot bij het strand van het Zeeuwse Neeltje Jans. Ik denk dat daar wel druk gaat worden vandaag.
1: Info en hits. Ook in de zomer.

Zometeen Sien van de Kamer het regio nieuws. Maar nu is tijd voor Michael Jackson. En Dirty Diana.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De ZLM Tour-etappe door Waalwijk en Heusden is gewonnen door Henry Hobbs. De 19-jarige Brit verraste vriend en vijand in de eindsprint vlak voor het RKC-stadion. In het algemeen klassement kon de Tsjechische Matthias Vácek als winnaar uit de bus. Vácek werd vervolgens gehuldigd op het Raadhuisplein in Waalwijk. Wie komende donderdagavond of vrijdagochtend de Midden-Brabantweg op wil, moet even opletten. Dat is namelijk het stuk tussen de Bevrijdersweg dicht tot aan de afrit Efteling. In de uren dat de weg dicht is, wordt er een schademast vervangen. Het verkeer zal ter plekke worden omgeleid. De eerste overwinning van dit seizoen voor RKC is een feit. Vrijdagavond wonnen de Waalwijkers met 4-2 van NAC Breda. RKC wist de wedstrijd goed te domineren, met doelpunten van De Wijs, Almajani, Van Leeuwen en een eigen goal van NAC. Komende vrijdag moeten de Waalwijkers afreizen naar Amsterdam voor een uitwedstrijd tegen Jong Ajax. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: And I'll go where the music takes me. Het is tijd voor de flitsschijf van deze week hier op Langstraat FM.
1: Alex Warren, Emerald Eyes.
2: Dit is de flitsschijf van

Ja, ik ga vandaag nog gewoon even lekker genieten van het heerlijke weer. Ik denk dat misschien wel de laatste dag is dat het zo warm gaat worden. 26 graden op dit moment buiten in het zonnetje. Hier in Waalwijk is het inmiddels al 24 graden. Tom O'Dell and Another Love. Ja, er zijn mensen die zijn helemaal verliefd op de winter. Ja, geef mij maar het zonnetje hoor. Ja, heb jij nog wat te melden? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl of bel naar 0416 652 652. En voor de Kenny de Mars 0621213210. Zet hem vast in je telefoon. Helemaal vast.

pin. Was een struikrover. En hij was maar zo groot. Nu hoor ik jullie al denken. Zeg maar Hans, dat is klein. Maar, en nou komt het. Zo klein was dat niet. Want in de tijd van Dick Turpin waren de struiken ook zo hoog. Waardoor Dick hier dus lekker rechtop kon blijven staan als hij wachtte op een diligence, een postkoets op een eenzame ruiter te paard. En dat heeft onze Dickie heel erg veel rugklachten bespaard. Ik dacht, ik zeg het even. Niet alle vrouwen zijn kuthoeren trouwens, zit ik te denken. Nee. Martine Bijl is geen kuthoer, is een leuk mens. Hartstikke leuk mens. Weet je nog dat eerste heetje van Martine Bijl? Of geen heetje, maar de eerste singeltje wat ze uitbracht? Dat hadden we zo'n lief, mooi lief, integer, intiem plaatje. Dat was zo mooi. Hoe heet dat nou? Dat was... Ja, ik heb een wortel in mijn kut. Prachtig! Alles klopt aan dat plaatje, weet je wel? Alles. De muziek, dan begon die muziek zo. Rompopompopom. En dan wist je al van... Dat was goed, weet je wel? En dan rompel. En in één keer had het niets, die stem van haar... Kijk eens hier. Dan was je zo benieuwd. En dan, wat is er, Martine? Wat is er? Ik heb een wortel in mijn kut. Oké! Okay. Langstraat FM. And it goes a little something like this.

It's Like That. De Run DMC samen met Jason Nevins. En It's Like That. Het zit erop voor vandaag. Vanmiddag kun je gaan genieten van Anton Nachtzaam in plaats van Rijn Roosendaal. En dan komt Anton nog een keer langs met het programma van 6 klaar. Tussen 5 en 6. Wat mij betreft, voor zometeen smakelijk eten. Wij gaan eruit met een oude klassieker uit 1981. Want heb ik deze plaat vaak gedraaid. The Four Tops. And don't walk away. Eet smakelijk en tot morgen.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Lijnstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letchert. Volgens de NPO is er nu een juridische basis om de licentie van de aspirantomroep in te trekken. Letchert spreekt morgen met de directie van de omroep en neemt daarna een beslissing. Het commissariaat voor de media noemde een incident waarbij de omroep uitspraken van Hitler verdedigde het kantelpunt. Ook voor een ruime kamermeerderheid is de maat vol. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens handelen in strijd met de mediawet en journalistieke regels. 11 doden en 6 gewonden na een lawine in de Russische Caucasus. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. Lawine kwam rond 5 uur lokale tijd naar beneden op de wand van de berg Mizirki, een van de hoogste bergen in de Caucasus. Een groep van 10 bergbeklimmers wist zich op tijd in veiligheid te stellen. 6 mensen worden nog vermist. Het lukt werkgevers niet om thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voort te zetten. Volgens het kenniscentrum Center for People and Buildings komt op dinsdag 65% van de medewerkers naar kantoor, op donderdag 63%. Op maandag is dat minder dan de helft, op woensdag 40% en op vrijdag zelfs minder dan 20%. Ook op de weg is het te merken. Op dinsdag en donderdag is het erg druk, op andere dagen juist rustig. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden voor de bijna 1400 slachtoffers van de dodelijke vloedgolf van bijna 2 weken geleden. Familieleden bezoeken rouwrituelen en op gebouwen hangen de vlaggen half stok. In het overwegend hindoeïstische Nepal duurt een rouwperiode 13 dagen. De rouwdag vindt volgens traditie plaats op de 13e dag na de ramp. Het weer. De wind trekt vanmiddag aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
13: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
14: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De ZLM Tour-etappe door Waalwijk en Heusden is gewonnen door Henry Hobbs. De 19-jarige Brit verraste vriend en vijand in de eindsprint vlak voor het RKC-stadion.

In het algemeen klassement kwam de Tsjechische Matias Vácek als winnaar uit de bus. Vácek werd vervolgens gehuldigd op het Raadhuisplein in Waalwijk. Wie komende donderdagavond of vrijdagochtend de Midden-Brabantweg op wil, moet even opletten. Dat is namelijk het stuk tussen de Bevrijdersweg dicht tot aan de afrit Efteling. In de uren dat de weg dicht is, wordt er een schademast vervangen. Het verkeer zal ter plekke worden omgeleid. De eerste overwinning van dit seizoen voor RKC is een feit. Vrijdagavond wonnen de Waalwijkers met 4-2 van NAC Breda. RKC wist de wedstrijd goed te domineren, met doelpunten van De Wijs, Almajani, Van Leeuwen en een eigen goal van NAC. Komende vrijdag moeten de Waalwijkers afreizen naar Amsterdam voor een uitwedstrijd tegen Jong Ajax. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: deze morgen Erik van Vliet. Ready for the sun.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Hij verdedigde ook het instellen van een avondklok. Volgens hem was er geen alternatief om code zwart in de zorg te voorkomen. Wel vindt hij dat er vaker had moeten worden gereflecteerd op de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan voor de mensen die erdoor geraakt worden. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. Er zijn ook meerdere gewonden, meldt het staatspersbureau van Libanon. Ook gisteren viel Israël Libanon aan, daarbij vielen zeker 4 doden. Het Israëlische leger noemde dit een vergeldingsactie voor aanvallen van Hezbollah. Over de luchtaanval van vannacht heeft Israël nog niets verklaard. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. De verwachte economische groei op jaarbasis is nu omhoog bijgesteld naar 1,2%. In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van stagnatie. De groei op jaarbasis stond toen nog op 0,6%. En ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letschert. Letschert spreekt morgen met de directie van de omroep en neemt daarna een beslissing. Het commissariaat voor de media noemde een incident waarbij de omroep uitspraken van Hitler verdedigde het kantelpunt. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens handelen in strijd met de mediawet en de journalistieke regels. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De ZLM Tour-etappe door Waalwijk in Heusden is gewonnen door Henry Hobbs. De 19-jarige Brit verraste vriend en vijand in de eindsprint vlak voor het RKC-stadion. In het algemeen klassement kwam de Tsjechische Matthias Vácek als winnaar uit de bus. Vácek werd vervolgens gehuldigd op het Raadhuisplein in Waalwijk. Wie komende donderdagavond of vrijdagochtend de Midden-Brabantweg op wil, moet even opletten. Dat is namelijk het stuk tussen de Bevrijdersweg dicht tot aan de afrit Efteling. In de uren dat de weg dicht is, wordt er een schademast vervangen. Het verkeer zal ter plekke worden omgeleid. De eerste overwinning van dit seizoen voor RKC is een feit. Vrijdagavond wonnen de Waalwijkers met 4-2 van NAC Breda. RKC wist de wedstrijd goed te domineren, met doelpunten van De Wijs, Almajani, Van Leeuwen en een eigen goal van NAC. Komende vrijdag moeten de Waalwijkers afreizen naar Amsterdam voor een uitwedstrijd tegen Jong Ajax. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Door een tekort aan opvangplekken verblijven velen van hen op straat, waardoor onveilige situaties ontstaan. Volgens de Spaanse overheid zijn inmiddels 3500 opvangplekken gecreëerd. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Hij verdedigde ook het instellen van een avondklok. Volgens hem was er geen alternatief om code zwart in de zorg te voorkomen. Wel vindt hij dat er vaker had moeten worden gereflecteerd op de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan voor de mensen die erdoor geraakt worden. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. Er zijn ook meerdere gewonden, meldt het staatspersbureau van Libanon. Ook gisteren viel Israël Libanon aan, daarbij vielen zeker 4 doden. Het Israëlische leger noemde dit een vergeldingsactie voor aanvallen van Hezbollah. Over de luchtaanval van vannacht heeft Israël nog niets verklaard. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. De verwachte economische groei op jaarbasis is nu omhoog bijgesteld naar 1,2%. In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van stagnatie. De groei op jaarbasis stond toen nog op 0,6%. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Deze week is het de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker lang luisteren.

is 7 minuten over de klok van 2. Dat was muziek van Westlife and Uptown Girl. Even een beetje dichter bij het scherm gaan staan, want anders ga ik het niet goed lezen. 12 weken top 40 en ze piekte op nummer 3 in de hitparade destijds. Origineel is het trouwens van Billy Joel uit 1983. En destijds verbleef het origineel maar liefst 8 weken in de hitparade en piekte, dacht ik, op nummer 3. Nou, dit gezegd hebbende, dit is hem, de middagmix, niet met Rijn Roosendaal. Die geniet toch van een vakantie met Frans in het mooie Oostenrijk. En ter vervanging van Rijn Roosendaal wel gewoon de middagmix met straks weer de cover en het origineel. We hebben het nieuws en het uitgebreide weer. En voor de rest hebben we alleen maar de lekkerste muziek om je deze zonnige 7e september 2026 door te harken. Of door te hachelen als het ware, zoals ze hier wel eens plachten te zeggen. Het is in het West-Brabantse 28 graden, dus lekker buiten, radio aan, 105.7, 106.8 of op DAB Plus 6C of 8A. Langstraatmedia.nl, kortom, lekker luisteren naar de programma's van Langstraat FM. Met nu nieuwe muziek van Take That. Hele tijd stil geweest rond deze band, maar ze zijn weer helemaal terug. Dit is Feel My...

U zegt dat er in België geen mooie muziek werd gemaakt in de jaren 60. Die ligt het als door zijn donder heen. 1969, de Wallace Collection was een Belgische band die verwoorden maakte met een album Love & Cavalier. Het album werd opgenomen in de Abbey Road Studios en werd een succes mede dankzij het zojuist gedraaide Daydream, die in nummer 1 het werd in meer dan 20 landen. Artiesten als Claude François, Beta Band, Paul Michiels en Monster maakten van Daydream hun eigen versie en scoorden er in België met name ook een hit mee. Van de single werden wereldwijd 2 miljoen exemplaren verkocht. Ook Portishead heeft in hun single Glory Box een sample gebruikt van het zojuist gedraaide Daydream. Het is 2:15, staat in heel Nederland zo'n 27 kilometer file, dus dat valt reuze mee. Bij ons in de regio kun je gewoon het voet op je pedaal houden en lekker doorkachelen als het ware. Straks over een stiefkwartiertje het nieuws uit onze regio met Siem van der Kaaf. We hebben ook het weer. De flitsschijf, zo direct de spiksplinternieuwe. Je hoort hem uiteraard ook hier in de middagmix van Alex Warren en Emerald Eyes. En tot die tijd, Yarbrough and People en de Heartbeats. Goedemiddag.

Dus hij spreekt met een nieuwe plaat van Alex Warren. En deze hele week hoor je hem in de hoedanigheid van Flitsschijf. Hier bij de programma's van Langstraat FM. Voor de hele Langstraat en daarbuiten. Het is 2:59. Dit is de middagmix. Live tot 3:00 bij. Daarna 2:00 lang non-stop muziek. Gevolgd door Van Zessenklaar. En ook dat doen we weer live hier op de radio. In afwachting van de regionale nieuwsupdate hebben we nog muziek voor je klaarstaan van Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Maar eerst Avril Lavigne, de ex van Chad Kroeger, en die ken je weer van Nickelback. Dit is een van haar grote hits van een tijdje geleden alweer. Dit is een beetje gecompliceerd, net als haar liefdesleven. Complicated!

0: Rick Astley, zijn absolute nummer 1 hit destijds in 1987 alweer. Never Gonna Give You Up. Het is bijna 2:30. Hoogste tijd om te kijken bij de newsroom. Daar zit Siem van der Kaan voor de regionale nieuwsupdates.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaan. De ZLM Tour-etappe door Waalwijk en Heusden is gewonnen door Henry Hobbs.

0: De 19-jarige Brit verraste vriend en vijand in de eindsprint vlak voor het RKC-stadion. In het algemeen klassement kon de Tsjechische Matthias Vácek als winnaar uit de bus. Vácek werd vervolgens gehuldigd op het Raadhuisplein in Waalwijk. Wie komende donderdagavond of vrijdagochtend de Midden-Brabantweg op wil, moet even opletten. Dat is namelijk het stuk tussen de Bevrijdersweg dicht tot aan de afrit Efteling. In de uren dat de weg dicht is, wordt er een schademast vervangen. Het verkeer zal ter plekke worden omgeleid. De eerste overwinning van dit seizoen voor RKC is een feit. Vrijdagavond wonnen de Waalwijkers met 4-2 van NAC Breda. RKC wist de wedstrijd goed te domineren, met doelpunten van De Wijs, Almajani, Van Leeuwen en een eigen goal van NAC. Komende vrijdag moeten de Waalwijkers afreizen naar Amsterdam voor een uitwedstrijd tegen Jong Ajax. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Hallo, dit is de weerupdate. Vandaag is het warm. Na zomerweer met vanmiddag 25 tot lokaal 28 graden. De dag verloopt grotendeels droog met flink wat zon. De wind is matig van kracht en draait in de middag van zuid naar zuidwest. Vanavond is er een kleine kans op een bui. In de nacht is het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 14 graden. Vanaf morgen is het een aantal dagen wisselvallig met dagelijks regen, maar ook soms zon. De maxima liggen dan rond 18 graden. En tot zover de update.

0: Blijft een geweldige plaat, jongens. ABC. 1982, 7 weken top 40. En dat piekte op nummer 12. Dit was, weet je het nummer ook alweer? Ik ben even de titel kwijt, zeg het maar. Nou, ik weet het echt niet meer. Het heet, Look of Love. Nou, vooruit dan maar. Het is 3:15. Je weet het, in de middagmix hebben we altijd de cover en het origineel. De cover die komt vandaag van Art Bat. Dat is een Oekraïens DJ en muziekproductieduo uit Kiev. Bestaande uit Artur Krivenko en Vitaly Batish Limarko. Ze produceren muziek in verschillende techno- en house-varianten. En het origineel, dat was in 2011 een echte absolute nummer 1 hit. En stond maar liefst 38 weken genoteerd in de hitparade van een Belgische zanger. De cover en het origineel. Je hoort hem elke dag in de middagmix.
1: Het origineel
2: en de cover.

Somebody I Used to Know in de cover en het origineel Artbat. Het Oekraïense DJ duo. Of de Belgen van Godeye featuring Kembra. Somebody That I Used to Know. Je kun jezelf er tegenaan bemoeien. Welke voor jou, voor jij nou het leukste? Dan ben ik benieuwd naar Anton Nachtzaan at langstraatmedia.nl, mocht je het weten of willen weten. Je wint er eeuwig roem mee in de analen van Langstraat Media. Ik zou het wel weten. Als je 38 weken in de hitparade staat en hij piept op nummer 1... en ook daar staat je nog een fix aantal weken... dan denk ik dat jullie het wel weten wat mijn favoriet was in deze. Het is 12 over half 3... Langstraat FM 106.8, 105.7, DHB Plus, kanalen 6C en 8A. Tot 3 uur de middagmix. Met muziek uit Zeeland van de heren van Bluff en inderdaad, spijt, dat heb je morgen maar.

een van de allermooiste platen van ELO, Electric Light Orchestra. Helaas bij ons nooit geen hit geworden. I'm Alive. Kwam bij ons niet verder dan de nummer 13 in de tipparade. In de USA kwam het tot een 16e plaats. En in de UK charts piekte het op nummer 20. Het is 12 minuten voor de klok van 3. Middagmix met Anton Nachtzaam. En de hoogste tijd dat we wat nieuwe, vernieuwende muziek gaan draaien van eigen bodem. In country sfeer. Dat is tegenwoordig heel erg populair. Dit is de nieuwe van Douwe Bob. Note to Self.

word ik toch enigszins vrolijk van. 1975 van het gelijknamige album Love Will Keep Us Together. Captain Antonel, geschreven in 1973 door Neil Sedaka en Howard Greenfield. En origineel ook door Neil Sedaka uitgebracht. Werd in datzelfde jaar in 1973 gecoverd door Mac en Katie Kassoon. En in 1975 ook door het zojuist gedraaide duo Captain Antonel. In totaal werden er 16 covers van het nummer uitgebracht. Onder andere nog door Andy Williams, Wilson Pickett, Isaac Hayes en Dionne Warwick. Geweldig. Blik op de klokwerpen zien we dat het inmiddels 2:55 is. En dat er langzaam maar zeker een einde komt aan de middagmix voor deze maandagmiddag 7 september 2026. Morgenmiddag tussen 2 en 3, nieuwe afspraak voor dit programma, de middagmix. Niet met Ryan Rozenaal, maar dan ook weer met Ik zeg de gek. Je hoeft niet zo lang op mij te wachten, want zometeen na 3 uur non-stop muziek en informatie tot 5 uur. En dan schuif ik weer aan om je gezellig doorheen de avondspits te loodsen. Met onder andere ook weer de flitsschijf. Speciale aanbieding, weer en verkeer. En de lekkerste muziek. Ik laat je achter met Mike Oldfield en Roger Chapman. We gaan terug naar 1983. Plaat die destijds 7 weken in de hitparade stond. En piekte op nummer 10. Oftewel, het was een lekkere, fijne top 10 hits. Shadow on the Wall. Ga even lekker in de tuin zitten, geniet van een kopje koffie en ben straks weer bij je terug. Middagmix, morgenmiddag om 2 uur. Wat mij betreft, tot dan of anders, tot later vanmiddag, 5 uur voor Van Zessen klaar. Fijne middag.

0: skiën? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Luister dit!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Door een tekort aan opvangplekken verblijven velen van hen op straat, waardoor onveilige situaties ontstaan. Volgens de Spaanse overheid zijn inmiddels 3500 opvangplekken gecreëerd. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Hij verdedigde ook het instellen van een avondklok. Volgens hem was er geen alternatief om code zwart in de zorg te voorkomen. Wel vindt hij dat er vaker had moeten worden gereflecteerd op de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan voor de mensen die erdoor geraakt worden. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. Er zijn ook meerdere gewonden, meldt het staatspersbureau van Libanon. Ook gisteren viel Israël Libanon aan, daarbij vielen zeker 4 doden. Het Israëlische leger noemde dit een vergeldingsactie voor aanvallen van Hezbollah. Over de luchtaanval van vannacht heeft Israël nog niets verklaard. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. De verwachte economische groei op jaarbasis is nu omhoog bijgesteld naar 1,2%. In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van stagnatie. De groei op jaarbasis stond toen nog op 0,6%. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De ZLM Tour-etappe door Waalwijk in Heusden is gewonnen door Henry Hobbs. De 19-jarige Brit verraste vriend en vijand in de eindsprint vlak voor het RKC-stadion. In het algemeen klassement kon de Tsjechische Matthias Vácek als winnaar uit de bus. Vácek werd vervolgens gehuldigd op het Raadhuisplein in Waalwijk. Wie komende donderdagavond of vrijdagochtend de Midden-Brabantweg op wil, moet even opletten. Dat is namelijk het stuk tussen de Bevrijdersweg dicht tot aan de afrit Efteling. In de uren dat de weg dicht is, wordt er een schademast vervangen. Het verkeer zal ter plekke worden omgeleid. De eerste overwinning van dit seizoen voor RKC is een feit. Vrijdagavond wonnen de Waalwijkers met 4-2 van NAC Breda. RKC wist de wedstrijd goed te domineren met doelpunten.

0: van De Wijs, Alma Jani, Van Leeuwen en een eigenkool van NAC. Komende vrijdag moeten de Waalwijkers afreizen naar Amsterdam voor een uitwedstrijd tegen Jong Ajax. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio. Luister!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Nederland moet 2 keer zoveel investeren in de wateraanpak om droge voeten te houden. Dat stelt Delta-commissaris Kover Daes in een advies aan het kabinet. Momenteel gaat jaarlijks 11 miljard euro naar watermanagement. Dat is niet meer genoeg om de problemen aan te pakken die gepaard gaan met de klimaatcrisis. De Delta-commissaris roept op keuzes te maken in hoe we water gebruiken, vasthouden en afvoeren. Ook zegt hij dat er verder vooruit moet worden gepland dan 2050. Een oud-manager van de Belgische chipfabrikant Belgan is gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld naar een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De man, die zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit heeft, is dit voorjaar op vliegveld Zaventem gearresteerd. Hij wilde daar op een vlucht naar China stappen. Belgan kreeg in 2021 Chinese eigenaren en ging in 2024 failliet. Volgens het OM was de overname bedoeld om technologie te stelen. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeerder.

0: Bedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxe. De fabriek gaat defensiematerieel produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Volkswagen moet fors inkrimpen en stopt volgend jaar met de autoproductie in Osnabrück. Dankzij de overeenkomst blijven ongeveer 1400 van de 1800 banen behouden. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Er is slechts bekendgemaakt dat de afsluiting uit voorzorg is. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Reizigers worden omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1, zegt de ANWB. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Sime van der Kaa. Maarten van der Weijden is na zijn grote zwemtocht om geld op te halen voor kankeronderzoek in het ziekenhuis beland. Dat deelt de Olympisch kampioen op zijn Instagram-pagina. Van der Weijden moest de grote zwemtocht noodgedwongen staken omdat hij zich te ziek voelde. Op Instagram laat de zwemmer weten dat hij waarschijnlijk door een bacterie ziek is geworden en zo in het ziekenhuis belandde. De zwemtocht van Van der Weijden zou ook langs Waalwijk in Heusden gaan, maar deze sloeg hij door ziekte over. De Heusdense fractie van gemeentebelangen heeft het college schriftelijke vragen gesteld over auto's waarvan de APK is verlopen. Volgens de partij zijn er meldingen gemaakt van dit soort auto's en hebben zij zelf ook de nodige voertuigen zonder APK gevonden. Volgens de partij doen deze auto's afbreuk aan het straatbeeld. Zij willen van het college weten of zij op de hoogte zijn van deze ontwikkeling en of zij hier eventueel maatregelen voor hebben. Een nieuwe woonwijk werd 700 woningen in Dongen. Aan de Procureurweg en de Berlagestraat moet dit de realiteit worden. Om omwonenden en belangstellenden hierover te kunnen informeren, komt er een infoavond op 14 september. Tijdens de avond is niet alleen ruimte voor vragen, maar worden ook de eerste schetsen van de nieuwe wijk, de Groeie Grassen, gedeeld. De infoavond is om 7 uur 's avonds in de Kameleur. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijkt door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Er is slechts bekendgemaakt dat de afsluiting uit voorzorg is. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Reizigers worden omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1, zegt de ANWB. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Deze week is het de Week tegen Kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker.

0: Dan Hartman is helaas niet meer onder ons. En Relight My Fire.
1: Van 6 en klaar met Anton Nachten.
0: Maakt de tijd op 8 minuten over de klok van 5 uur. Ik zeg een prima goedemiddag. Er staat 261 kilometer file. Het is op dit moment een beetje bewolkt. 25 graden in het Brabantse. Kortom, dit is weer je maandagse aflevering voor 7 september 2026 van 6 en klaar. Straks weer verkeer. Het laatste nieuws uit de streek. We hebben de flitsschijf, de speciale aanbieding en de lekkerste muziek om jou te begeleiden van werk naar huis. En je weet het devies, als je van je werk naar huis bent, je handen aan het stuur, je ogen op de weg en je radio op Langstraat FM, dan komt het helemaal in orde. En dan hoor je nu de nieuwe Chaka Khan. Ben je er ook zo nieuwsgierig naar? Het is A Curious Subject.

Don't Give Me Your Life, 1995. Die Alex Party stond destijds eigenlijk best wel vrij hoog genoteerd. 1917, op nummer 17 in 6 weken top 40. Zo, het is 4:15. We gaan even kijken hoeveel files dat er staan in de streek. 269 kilometer totaal. En ze zijn te vinden op de A2. Langzaam rijdend tussen afrit Geldermalsen en de Martinus Nijhoffbrug 6 kilometer. Randweg Eindhoven staat er stil tussen Batadorp en randweg N2 knooppunt De Hocht 2 kilometer. Het rijdt langzaam tussen Maasbrug en knooppunt Hintham voor 5 kilometer. Dan gaan we naar de A15. Daar rijdt het... staat er stil op de hoofdrijbaan tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 6 kilometer. Het staat ook stil op de verbindingsweg A15 vanuit Gorkum. 1 kilometer file al daar. Dan de A27. Nog steeds die wegwerkzaamheden door schade aan het wegmeubilair tussen Avelingen en Werkendam. Staat het ook stil tussen de Merwedebrug en afrit Hank door een ongeval. 8 kilometer file. En daardoor staat het ook stil de andere kant uit... tussen Noordloos en de Merwedebrug 7 kilometer. De A58, stilstaand verkeer tussen knooppunt Batadorp en afrit Oorschot 8 kilometer. En staat stil tussen knooppunt Markiezaat en afrit Rilland voor 5 kilometer. Dat is in de richting van Zeeland dus. A59, langzaam rijdt verkeer tussen afrit Nieuwkuik en afrit Heusden 3 kilometer. Het rijdt langzaam tussen afrit Nuland en knooppunt Hintham 4 kilometer. Daar staat er stil tussen de brug over het afwateringskanaal en afrit Waalwijk 3 kilometer. Langzaam rijden tussen afrit Sprangkapelle West en knooppunt Hooipolder 3 kilometer. Er staat stil op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk 1 kilometer. En ook op de verbindingsweg tussen Den Bosch Maaspoort en afrit Den Bosch West 3 kilometer. En tot zover de files. Mocht u erin staan, dan... je weet het, onderhand het devies. Je handen aan het stuur, je ogen op de weg. En je radio afgestemd op Langstraat FM. Dat kan op 2 FM-frequenties nog. 105.7, 106.8 en ook 2 DAB plus Muxen 6C en 8A. Langstraatmedia.nl, AntonAchsen.nl. Dan kun je ook gelijk mee koekeloeren. Ik zwaai even naar jullie allemaal. En via de Langstraat FM-app. Kortom, er kan geen reden zijn om niet te luisteren. Dan hoor je nu Disco Tex en de Sexolets.

Wat een lekkere, lekkere, gave plaat weer. Die nieuwe Alex Warren. Het is de flitsschijf van deze week en het is getiteld The Emerald Eyes hier bij Langstraat FM. Het is even voor 5:30. Het is 6:30. En dit is muziek uit 1984 alweer van Alison Moyet en The Love Resurrection op Langstraat FM. Goedemiddag.

Ja, 1948. Toen was het geluk nog heel gewoon. Want die plaat uit 1948, die plaat die kwam uit 1972. Even mijn beeldscherm op aan laten staan, want anders zie ik dadelijk geen donder meer.

0: Nights. Een lekkere car classic, maar we gaan eerst schakelen met Siem van der K in de newsroom. En hij heeft voor ons het regionale nieuws.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Maarten van der Weijden is na zijn grote zwemtocht om geld op te halen voor kankeronderzoek in het ziekenhuis beland. Dat deelt de Olympisch kampioen op zijn Instagram-pagina. Van der Weijden moest de grote zwemtocht noodgedwongen staken omdat hij zich te ziek voelde. Op Instagram laat de zwemmer weten dat hij waarschijnlijk door een bacterie ziek is geworden en zo in het ziekenhuis belandde. De zwemtocht van Van der Weijden zou ook langs Waalwijk in Heusden gaan, maar deze sloeg hij door ziekte over. De Heusdense fractie van gemeentebelangen heeft het college schriftelijke vragen gesteld over auto's waarvan de APK is verlopen. Volgens de partij zijn er meldingen gemaakt van dit soort auto's en hebben zij zelf ook de nodige voertuigen zonder APK gevonden. Volgens de partij doen deze auto's afbreuk aan het straatbeeld. Zij willen van het college weten of zij op de hoogte zijn van deze ontwikkeling en of zij hier eventueel maatregelen voor hebben. Een nieuwe woonwijk met 700 woningen in Dongen. Aan de Procureurweg in de Berlagestraat moet dit de realiteit worden. Om omwonenden en belangstellenden hierover te kunnen informeren, komt er een infoavond op 14 september. Tijdens de avond is niet alleen ruimte voor vragen, maar worden ook de eerste schetsen van de nieuwe wijk, de Groeie Grassen, gedeeld. De infoavond is om 7 uur 's avonds in de Kameleur. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Hallo, dit is de weerupdate. Vandaag is het warm. Na zonder weer met vanmiddag 25 tot lokaal 28 graden. De dag verloopt grotendeels droog met flink wat zon. De wind is matig van kracht en draait in de middag van zuid naar zuidwest. Vanavond is er een kleine kans op een bui. In de nacht is het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 14 graden. Vanaf morgen is het een aantal dagen wisselvallig met dagelijks regen, maar ook soms zon. De maxima liggen dan rond 18 graden. En tot zover de update.

Wat vliegt de tijd toch als je het een beetje naar je zin hebt, jongens. Het is alweer 7:30, 6. Makkelijk eten, mocht je aan tafel zitten. Dit is hem, Langstraat FM, 1057-1068. DHB Plus, de app en langstraatmedia.nl. En je weet het, komend weekend is het zover. De Kennedy Mars van de Langstraat. Terwijl het vervolg op de 80 van de Langstraat. En Langstraat FM en Langstraat TV, die zijn erbij met een hele hoop camera's, een hele hoop verslaggevers. En we doen 24 uur per dag verslag van de Kennedy Mars van de Langstraat. Daarover hoor je de komende dagen nog wel meer, denk ik. Zo direct Julian Warturner met Life After That, zijn nieuwe plaat. Maar eerst Call My Love uit 84. Fun.

Over een aantal weken komt zijn nieuwe album uit. Life After Death is dit zijn allernieuwste plaat. Inderdaad, Huub. Julian W. Turner. Was het tijd om 6:15. Zometeen stellen we mij je voor de spiksplinternieuwe speciale aanbieding. Maar eerst verstaanbare muziek van Peter Koelewijn en zijn Rockets. Angelina.

Blijft een heerlijk nummer, zeg. De nieuwe single van The Script. En dat is me goed ook. Ze halen adem. Dus ze zijn echt wel. Inderdaad. Alive and we are all alive. Het is 6:07. Een van de laatste alweer. Zo'n uurtje vliegt voorbij als je het naar zin hebt. Dit is Langstraat FM. Het is de laatste zomerse dag. Dus we kunnen nog net een keertje lekker zomers streepje muziek draaien. Dit is First Class and Beach Baby.

0: snedige snaak. Eddie Grant kwam weer een eind aan deze aflevering van 6 klaar. Neem me snel de benen. Zometeen non-stop muziek en informatie.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijk door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. En 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Dirk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank, omdat het de verdachten ook veroordeelt voor een poging tot moord. Daar waren ze eerder door de rechtbank van vrijgesproken. Het weer. Toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar tussen de 13 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.

Special Part 1.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vakbonden CNV en FNV verwachten dat morgen zo'n 3000 overheidsmedewerkers het werk neerleggen om actie te voeren tegen de plannen die het kabinet heeft voor de sociale zekerheid. Medewerkers van het Rijk, gemeente, ABN AMRO en universiteiten zullen zich in Den Haag verzamelen voor een mars richting het ministerie van Financiën, waar de vakbondsleden hun eigen begrotingsplannen zullen overhandigen. Daarnaast zullen bijvoorbeeld Rijksschoonmaakmedewerkers de rest van de week en komende maandag ook het werk neerleggen. De agent die op 26 januari dit jaar een vrouw schopte tijdens een ruzie bij station Utrecht Centraal, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie noemt het geweld rechtmatig, omdat de vrouw niet luisterde en zich tegen de arrestatie verzette. De agent had een akkefietje met twee gesluierde vrouwen, waarop de agent één van de twee aan haar arm meenam. De andere vrouw volgde hen met de telefoon in haar hand. De agent gaf die vrouw een schop. Doordat er een chaotische toestand ontstond, kreeg de andere vrouw een klap met de wapenstok. Zes verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Dirk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank, omdat het de verdachten ook veroordeelt voor poging tot moord. Daar waren ze eerder door de rechtbank van vrijgesproken. Woensdag zal de Franse president Macron de uitvaart van de Noorse koning Harold niet bijwonen. De Franse premier Le Cornu zal wel aanwezig zijn. Namens Nederland reizen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia af naar Noorwegen. Hun agenda's zijn voor deze dag schoongeveegd. De uitvaart vindt om 1 uur 's middags plaats in de Domkerk in Oslo. Koning Harold overleed eind vorige maand op 89-jarige leeftijd. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De rechtbank in Arnhem heeft bepaald dat de moeder uit het Gelderse Eerbeek, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van haar 12-jarige zoon, 2 weken langer blijft vastzitten. De verdachte werd vandaag voorgeleid. Afgelopen vrijdag trof de politie in een woning in Eerbeek het levenloze lichaam van de 12-jarige jongen aan. De dag erop werd de moeder opgepakt. De politie gaat uit van een misdrijf. Bij Nijkerk is de Hardenbergerbrug in beide richtingen gesloten. Rijkswaterstaat zegt dat dat uit voorzorg is. Het besluit werd genomen nadat de brug geïnspecteerd werd. Onduidelijk is nog wat er precies aan de hand is. Volgens de gemeente Nijkerk gaat het om veiligheidsredenen. De brug blijft de komende 48 uur dicht. Verkeer kan niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen en wordt omgeleid. Ook de vaarroute en de wegen onder de brug zijn afgesloten. Vakbonden CNV en FNV verwachten dat morgen zo'n 3000 overheidsmedewerkers het werk neerleggen om actie te voeren tegen de plannen die het kabinet heeft voor de sociale zekerheid. Medewerkers van het Rijk, gemeente, ABN AMRO en universiteiten zullen zich in Den Haag verzamelen voor een mars richting het ministerie van Financiën, waar de vakbondsleden hun eigen begrotingsplannen zullen overhandigen. Daarnaast zullen bijvoorbeeld Rijksschoonmaakmedewerkers de rest van de week en komende maandag ook het werk neerleggen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat zijn bezoeken aan Moskou en Kiev goed zijn geweest en dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Op sociale media schreef hij dat de Amerikaanse president Trump hard werkt om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Trump heeft Witkoff en zijn schoonzoon Jared Kushner naar voren geschoven als bemiddelaars in het vredesproces. Afgelopen weekend bracht het tweetal eerst een bezoek aan Moskou en gisteren aan Kiev. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vandaag heeft de politie in het onderzoek rond de fatale schietpartij van vorige week in het Gelderse Overasselt opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Onbekend is om hoeveel vuurwapens het gaat en de vindplaats. De politie meldt over precieze omstandigheden en vindlocaties geen mededelingen te doen. Er wordt al dagenlang in de omgeving van Overasselt gezocht en er zijn al meerdere wapens aangetroffen. Zo werd er bijvoorbeeld een tas met wapens in Wiegen gevonden. Het is niet bekend of die vorige week bij het geweldsincident zijn gebruikt. De Nederlandse mijnenjager Willemstad en het luchtverdedigings- en commandofregat De Ruiter die waren uitgevaren om eventueel te helpen bij een missie in de straat van Hormuz keren huiswaarts. De internationale missie blijft uit. Van activering is op dit moment geen sprake, schrijft defensieminister Jessel Gus in een brief aan de Tweede Kamer. De missie zou door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk geleid worden, maar door nieuw geweld tussen de VS en Iran komt het er niet van. Actievoerders van Extinction Rebellion gaan morgen als koning Willem-Alexander en koningin Maxima in het Drentse dorp Zeijen op bezoek zijn demonstreren. Het doel is een vuist maken tegen het gebruik van pesticiden in de landbouw in Drenthe. Volgens de actiegroep is er in het programma van de koning en koningin te weinig ruimte ingeruimd voor de zorgen over pesticidengebruik in de landbouw. RTV Drenthe meldt dat er zo'n 30 actievoerders verwacht worden die met spandoeken langs de route staan en liederen zingen. De Duitse krant Frankfurter Allgemeine schrijft dat de Duitse klimaatactivist Daniel V., die in Duitsland voor sabotagepogingen van het energienet wordt gezocht, ook mogelijk in Nederland wilde toeslaan. Het zou gaan om een elektriciteitsstation in Doetinchem. Dat zou in een notitieboekje van V. staan dat vrijdag in zijn camper werd gevonden. V. is op de vlucht geslagen en naar hem wordt gezocht. Het weer bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Dat geldt ook voor de nacht. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij de Berlijnse stadspoort Brandenburger Tor hebben zo'n 5000 mensen geprotesteerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieven für Deutschland. Er waren spandoeken met teksten als "Fascisme is geen alternatief" te lezen en mensen scandeerden "Samen tegen fascisme". Gisteren boekte AfD in deelstaat Sachsen-Anhalt een grote overwinning en veel mensen reageerden geschokt op die zege. Ook 30 kilometer verderop in Potsdam werd gedemonstreerd, maar die actie was kleinschaliger. De veiligheid van de constructie van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk kan door Rijkswaterstaat niet gegarandeerd worden en daarom blijft de brug voor herstelwerkzaamheden gesloten. Onbekend is wanneer die klaar zijn en wanneer de brug weer voor het verkeer toegankelijk is. Rijkswaterstaat voerde een reguliere inspectie uit en zag dat er rond de pijlers zand en grind waren weggespoeld. Dit was al eerder opgemerkt en daarom waren er reparatiewerkzaamheden in november gepland. Maar bij de huidige inspectie bleek de situatie verslechterd te zijn. Een kleine twee weken na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet werd vandaag een dag van nationale rouw in Nepal gehouden. Op verschillende plaatsen waren er wakens en de vlaggen van overheidsgebouwen hingen half stok. Het natuurgeweld heeft aan zeker 1300 mensen het leven gekost en nog altijd worden zo'n 5000 mensen vermist. Onder hen zijn twee Nederlandse toeristen. Finse media melden dat de bouw van het hekwerk aan de grens met Rusland is afgerond. Het hek, dat ruim 4 meter hoog en zo'n 200 kilometer lang is, heeft rond 380 miljoen euro gekost. Finland deelt de langste grens met Rusland. Het gaat om ongeveer 1340 kilometer. Het hek is geplaatst op plekken waar dat volgens de grensbewakingsdienst erg hard nodig was. Sinds Finland in 2023 tot de NAVO toetrad, nam de spanning aan de grens toe, omdat die toetreding geheel tegen de zin van Rusland was. Het weer bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Dat geldt ook voor de nacht. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het Radio Nieuws. Oh
0: yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

Hey, nou kijk je grappie, leeft zoet als een sappie. Ballin', ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft, maar ik hoef geen helft.

maar jong. Geen rap centjes, geen peper, geen sang. Totdat hij uit het niks op tv kwam. Ineens changed zijn hele leven, bam. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterrenstop, maar telt het nog dan? Hij wilde proeven van elke soort drank. Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lam. En na een tijdje zat hij crazy in de put. Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een mokka prinsesje op mijn bankje. Stemklankje, brengt nog steeds brood op een plankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje. Met de sterren in de lucht, te zeggen.

terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and The Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and The Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het personeel van de Eiffeltoren in Parijs heeft het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep die minder contact met vrouwen zou hebben geëist. De uitbater van de Eiffeltoren erkent weliswaar dat die voorwaarde is gesteld, maar zegt ook dat die nooit geaccepteerd had mogen worden. Medewerkers spreken van een besluit waarbij vrouwen vanwege hun geslacht aan de kant werden gezet. Het Franse kabinet reageert geschokt. Bij de Berlijnse stadspoort Brandenburger Tor hebben zo'n 5000 mensen geprotesteerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieven für Deutschland. Er waren spandoeken met teksten als "Fascisme is geen alternatief" te lezen en mensen scandeerden "Samen tegen fascisme". Gisteren boekte de AfD in deelstaat Sachsen-Anhalt een grote overwinning en veel mensen reageerden geschokt op die zegen. Ook 30 kilometer verderop in Potsdam werd gedemonstreerd, maar die actie was een stuk kleinschaliger. De Hardenbergerbrug onder de A28 bij het Gelderse Nijkerk blijft voorlopig dicht, want Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet garanderen van de brug die nu versneld wordt hersteld. Bij een inspectie bleek namelijk dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. Dat probleem was al eerder ontdekt, maar blijkt nu sneller te zijn verslechterd. Daarom zijn de in november geplande werkzaamheden naar voren gehaald. Wanneer de Hardenbergerbrug onder de A28 weer open kan voor verkeer is nog niet bekend. En Finse media melden dat de bouw van het hekwerk aan de grens met Rusland is afgerond. Het hek van ruim 4 meter hoog en zo'n 200 kilometer lang kostte rond de 380 miljoen euro. Finland deelt de langste grens met Rusland. Het gaat om ongeveer 1340 kilometer. Het hek is geplaatst op plekken waar dat volgens de grensbewakingsdienst erg hard nodig was. Sinds Finland in 2023 tot de NAVO toetrad, nam de spanning aan de grens toe, omdat die toetreding geheel tegen de zin van Rusland was. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om een miljoen euro losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.